iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
3: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Hey, this is Tia McGrath. All kinds of country music from all over the world. We're all at home on Crossroads Country Radio.
2: You good to go?

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
13: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
14: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn.

to love the life I've chosen on my own. Shall the open road

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hallo, hier ist Hermann Lammers mal bei deinem Lieblingssender und denke immer dran, das Radio ist immer dein bester Freund und spielt deine Lieblingsmusik.
1: The radio's your close friend, the best you ever had.
2: Ik danste mijn jeugd door en bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
3: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
2: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Show what that woman done to you.

0: So, are you ready to rock?
1: Yep.
2: Yep.

0: In 1947, an alien spacecraft crashed in the New Mexican desert. The following musical excerpt was found in their super advanced quadrophonic in-dash audio system. Enjoy!
1: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
2: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woonde al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
1: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
3: Oh my God.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij deel 2 van onze special rond Ver en Jong, die we begonnen met de story of de Yellow Bandana. Het is een Mercury single uit 1963 en goed voor plaats 4 in Billboard's Hot Country Songs. In deel 1 van deze special waren met name de Capitol Classicers van 1952 tot en met 1962 te horen. Deel 2 bevat uitsluitend zijn Mercury-periode en die loopt van 1963 tot en met 1978. En één van de songs. En uit die periode is onder andere door Jan Crossfield geschreven We've Got Something in Common, wat we in 1963 terugvinden op plaats 13.

Ja, vanaf de 60er jaren begon voor Ver en Jong een nieuw tijdperk en komt hij weer met mooie country songs, zoals bijvoorbeeld You Will Drive Me Back Into Her Arms Again, geschreven door het duo Merle Kilgore en Marion Lewis en in 1963 ook weer goed voor een Billboard-notering, plaats 10.

Sam, A Free Man Now. Een van de songs uit zijn vroege periode, de klassiekers van 53 tot 62, kunnen zijn laatste gedachten zijn geweest toen hij op 10 december 1996 het fatale schot op zichzelf loste. Hij heeft wel een succesvolle carrière gehad in de periode van 53 tot en met 89 en hij had maar liefst 89 charthits. En toch lukte het na 1971 niet meer om de top te halen. Integendeel lukte dat wel in 1964, toen hij Keeping Up With The Joneses een duet met Margie Singleton opnam. Het stond 23 weken in de Billboard charts, met als hoogste notering plaats 5 en het werd geschreven door Justin Tubb.

En er wordt zo hier en daar nogal wat beweerd over Farron Young. Hij maakte muziek waar hij niet achter stond, zoals bijvoorbeeld rock'n'roll. Hij deed alles met het doel aan de top te komen. En zo zijn er nog wat zaken die ervoor zorgden dat men vond dat hij een volger was. Geen man dus, met een eigen stijl. En veelal kocht hij zich in en werd dan mede als liedjeschrijver vermeld als hij het liedje zou zingen. Als die gegevens zo zwart en wit worden opgesomd, ontstaat er een puur negatief beeld. En misschien in die zin wel terecht, want die gegevens komen tenslotte ergens vandaan. Maar wat overblijft is toch maar mooi. Een geweldige countryzanger die volkomen terecht is opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En tijdens deze special laat hij horen dat hij kan zingen als geen ander. Zoals bijvoorbeeld in het schitterende Mountain of Love.

Ja, en dat stemgeluid van Ver en Jong, hè? Het was en is nog altijd zeer herkenbaar. Ja, en waar vind je dergelijke stemmen nog? Zo haalde hij in 1964 een hitnotering, plaats 11, met de door Red Lane geschreven My Friend on the Right.

Ja, en hij heeft ook aan diverse films meegewerkt, waaronder The Nashville Rebel naast Waylon Jennings in 1966 en What Am I Bit met Leroy van Dijk in 1967. En op zijn album Songs for Country Folks uit 1968 vonden we de Pee Wee Valley.

Ja, en een van Ferns populairste songs is denk ik toch wel Hello Walls, die in februari 1961 op de markt kwam. Er werden meer dan 2 miljoen platen van verkocht. En volgens sommigen zweven een aantal songs van Fern meer naar het popgenre. Maar Fern zelf verklaart dat hij het bij country houdt. Schitterend is overigens Walk Tall, een single opgenomen op Mercury 72.375 en terug te vinden in de Country Billboard Chart van 1965 op plaats 10.

Ja, schitterend, hè? En dan, naast zijn successen binnen de muziek en op filmgebied, was Ferrin Jong een van de oprichters van Music City News. En het was een country muziekblad voor fans. En op een gegeven moment bezat hij ook nog een talentenagentschap en verschillende publishingmaatschappijen. Een bezig baasje dus. En het liedje My Dreams, opgenomen in 1965 en geschreven door Herb Duncan, zou 13 weken in de Billboard staan met als hoogste notering plaats 14.

als gitaristen Jerry Kennedy, Ray Addington, Chip Young, Odell Martin, Harold Bradley, Glenn Keener en Pete Wade. Steelgitarist was meestal Lloyd Green, bassist Bob Moore, de drummer Buddy Harmon en de fiddlespelers Buddy Spiger, John Gimble en Red Hayes. En aan de piano Hargus Pick Robbins. En voeg daarbij de mooie stem van Vern Jong, dan kan het niet anders of er rollen de meest mooie liedjes uit, zoals bijvoorbeeld Pen en Paper.

En zijn liefde voor het zingen en het steunen van de countrymuziek toonde hij door diverse zakelijke ondernemingen. En dit bezorgde hem het respect van zowel zijn fans als van zijn zakelijke partners gedurende zijn gehele carrière.

0: Ja, je hoorde Unmitigated, een gele nummer uit 1966. Ook weer een hit, geschreven door Mel Tills en goed voor plaats 7. En zaken en amusement gaan hand in hand, zegt Fern. Men kan geen carrière maken omdat ik toevallig kan zingen. Ik verdien eveneens geld met andere activiteiten. En zingen, dat kan niet. Maar daar bent u natuurlijk al lang achter gekomen. Hier is I Just Don't Know How to Say No.
1: Please don't accuse me and don't judge me wrong.

Zijn stijl is weergaloos. Slechts weinigen blijven gedurende zoveel jaar aan de top. Sommigen denken dat sinds hij Capitol verliet voor Mercury de situatie veranderen, maar niets is minder waar. Luister bijvoorbeeld maar eens naar You Had the Call.

Hij maakte 11 grote hits onder productie van Jerry Kennedy. En deze laatste, die verklaarde eens: als het met iedere artiest even prettig werken was als met Ver en Jong, dan zou het leven nog veel prettiger zijn. En I Guess I Had Too Much to Dream Last Night, geschreven door het duo DJ Moore en Ernie Rafty, zou ook weer in de Billboard charts komen. Weliswaar geen grote hit, maar toch altijd nog goed voor plaats 48.

En Bobby Sykes en Wayne Walker zijn de schrijvers van The Wonderful World of the Women van Verne Jong, in 1967 na een 14e plaats binnen de Billboard Country Chart gezongen.

En wat een groot artiest Ver en Jong was, demonstreerde hij tijdens een country show in Madison Square in New York, toen hij moest optreden na Sonny James, wat in die tijd, de 60e jaren, een ondankbare taak was. Vern was de eerste die dat moest doen. Maar toen hij op de bühne verscheen, was het publiek meteen razend enthousiast. En eigenlijk is dat ook niet verwonderlijk, want als hij verschijnt, is er meteen een klik met het publiek en dat is weer weinigen gegeven. En op zijn album Here's Ver en Jong kwamen we het liedje She Went A Little Bit Further tegen. Een Merle Kilgore en Mac Vickery song die uiteindelijk strandde op plaats 14 in de charts van 1968.

Ja, en enkele weken daarvoor was hij nog opgetreden voor een dokterscongres en ook deze mensen waren zeer enthousiast. Later zong hij met evenveel succes op een rechtsvergadering in Texas. En wie weet heeft hij daar wel de Wayne Kemp song I Just Came to Get My Baby gezongen, waarmee hij plaats 8 haalde.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL 43 IMGB 00045 47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug. Ferrin Jong speelde voor grote zalen en voor kleine clubs. Zijn ingeboren showtalenten die werden door vele jaren hard werken verder ontwikkeld. Hij was ook als tv-artiest veel gevraagd, zoals hij bijvoorbeeld te zien in de Mike Douglas Show, de David Frost Show, de Johnny Cash Show, Hee-Haw en de Porter Wagoner Show. En vandaag is hij te horen bij Country Style met songs als If I Ever Fall in Love with a Honky Tonk Girl, geschreven trouwens door Tom T. Hall en goed voor een plaats in Billboard's Country Charts van 1970, plaats 4. Maar zijn allereerste kennismaking met de Billboard Country Charts was in 1953 met het liedje Going Steady, waarmee hij een tweede plaats haalde. Maar dat was nog voor Capitol. In 1970 neemt hij dit liedje opnieuw op, nu voor Mercury, en weer komt het in de charts waar het 12 weken blijft staan. En ditmaal met als hoogste notering plaats 5.

En zijn beroepscarrière begon hij op 19-jarige leeftijd met een eerste grote song. In de volgende 20 jaar wist hij maar liefst 58 songs tot in de top 10 lijsten van de countrymuziek te zingen. Zijn Mercury-platen brachten het ook in de top 10. En Leaving and Saying Goodbye, een Jenny Seeley song, vinden we in de Billboard Country Chart van 1971 terug op plaats 9.

En als Ver een jongen 1970 betrokken raakt bij een ernstig auto-ongeval, denkt iedereen dat dit het einde van zijn carrière betekent. Hij had toen al een ongelooflijke loopbaan achter de rug. Op zijn 38ste had hij al zoveel hits op zijn naam staan, dat zijn naam Ver een Jong niet meer weg te denken was uit de countrymuziekwereld. Zijn naam maakte gewoon deel uit van dit wereldje. Maar zijn fans die wisten wel beter. Fern kwam er weer bovenop en zong nieuwe songs die hem weer naar de top brachten. Zoals in 1971 met het liedje Step Aside. Een Ray Griff song die goed was voor plaats 6.

Ja, een heerlijk nummer, hè? Dit Step Aside. Het komt trouwens van het gelijknamige Mercury-album. En dan muziek was zijn leven, maar buiten dat had hij ook nog andere hobby's. Zoals vissen, jagen en het verzamelen van wapens. In 1963 tekende hij bij Mercury Records, waar hij onder meer It's Four in the Morning opnam. Wat werd uitgeroepen als CMA's Single of the Year in 1972. En deze Jerry Chestnut song zou in 1971 twee weken op één staan. En komt ook weer van het gelijknamige album It's Four in the Morning.

Ja, en boven al deze zaken staat de geschiedenis van Ferrin Jong zelf als mens. Hij vond tussen zijn vrienden Roger Miller, Johnny Cash en Willie Nelson. En Roger Miller, die op zoek was naar werk, vond weer steun bij Ferrin, die op zoek was naar een drummer. Hij zou lange tijd bij Ferrin Jong blijven werken, tot hij zelf uitgroeide als zanger. En met This Little Girl of Mine, een Jan Kruisveld song, staat hij 16 weken in de charts van 1972 met als hoogste notering plaats 5. En het is tevens de gelijknamige titelsong van zijn LP uit 1972. Die werd uitgebracht op Mercury 6136. En goed voor een 17e plaats in Billboard's albumcharts.

En op een keer stelde hij een timmerman aan om zijn bungalow op te knappen. Zijn naam? Chris Christoffersen, die later uitgroeide tot een groot songwriter. En zo maakte Fern gedurende vele jaren honderden belevenissen mee. Hier is Play Now, P-letter.

En in het begin van zijn carrière werd hij ingelijfd bij het leger voor $80 per maand, speelde in een legerorkest en maakte enkele platen die het minder goed deden. Tijdens deze legertijd in Fort McPherson leerde hij Hilda Maken kennen, die hij meteen de mooiste vrouw van de wereld vond. Ze was in Duitsland geboren, maar verhuisde op haar 8e jaar met haar moeder naar Amerika. En haar grootvader is niemand minder dan Uncle Dave Maken. Hilda en Ferren trouwden en kregen 4 kinderen, 3 jongens en een meisje. To Get To You komt ook trouwens nog van de LP This Little Girl of Me.

En als Ver een jonge pot was, deelde hij altijd kamers met andere muzikanten en artiesten. In Shreveport deelde hij bijvoorbeeld ooit 2 kamers met gitaarvirtuoos Jimmy Day en met de pianospelende Floyd Kramer, die toen nog als onbekend muzikus in de band van Webb Pierce speelde. En in augustus 1973 kwam album nummer 21 uit van Mercury. Mercury 674. En onder de titel Just What I Had In Mind, de gelijknamige titelsong, geschreven door Ben Peters, was ook weer goed voor een plaats in de country charts. Plaats 60.

En onder Ferns beste vrienden was ook Charlie Pride, met wie hij lange tijd heeft opgetreden. En ze waren ook geregelde bezoekers bij andere country-artiesten. Hier is Let's Be Alone Together.

En jaren geleden nam astronaut Piet Conrad van Apollo 12 een certificaat in ontvangst van de Country Music Association. Het was voor de uitzending van countrymuziek gedurende de maanvlucht. En het waren Verrin Jong en Charlie Pride die de onderscheiding aan Conrad overhandigden. En de maanreiziger, die ook lid is van de Country Music Association, had voordien al een paar maal Verrin in zijn huis uitgenodigd. En met een Jimmy Pepper song, Another You, getiteld, staat hij op 30 november 1974 op plaats 23 in de country charts.

Ja, en tijdens deze uitzending is te horen wat voor een bijzondere stem hij heeft en hoeveel klassieke songs eigenlijk van hem waren. Je hoeft maar te denken aan Hello Walls, I've Got $5 and Saturday Night, Live Fast, Love Hard and Die Young, en er komen weer een heleboel herinneringen naar boven. Hij was letterlijk en figuurlijk, net als de titel van zijn album, A Man and His Music, waarop we deze song vonden. I love to live with you again.

En ook was het Ferrin Jong die Johnny Cash in 1957 in de Grand Ole Opry hielp. En was het songwriter John Virgin die de tekst schreef van het mooie Feel Again in 1975, goed voor plaats 21.

Ver en Jong die had een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de countrymuziek vanaf de jaren 50 stijl tot en met de moderne tijden van de jaren 80. Even liet hij zich meeslepen door rock'n'roll rage, waarvan ook mooie opnamen bekend zijn. En in de jaren 80 had hij een goed contract bij Step One Records, waar hij een deel van zijn oude hits opnieuw mocht uitbrengen. In 1996 maakte hij een einde aan zijn leven, slechts 64 jaar oud. En als verwoedjager had hij altijd wel een geweer binnen handbereik. En het is moeilijk om je in zo'n situatie te verplaatsen. Maar zo'n moment van uitzichtloosheid is niet omkeerbaar. I just be fool enough.

Zijn muziek en de vele platen, ik schat zo'n kleine 50, benadrukt dat hij zich terecht bij de 20 grote uit de countrygeschiedenis mag rekenen. Luister en geniet van The Best I Ever Had.

In 2000 was er een postuum eerbetoon en werd Fern Young opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Robert Young, Ferns oudste zoon, was met gepaste terughoudendheid aanwezig om het eerbetoon te vertegenwoordigen. Hier is het mooie Sam, Old Rainy Morning.

Tot zover het Mercury-tijdperk van ver en jong. We hopen dat u het verschil heeft kunnen horen tussen deze twee verschillende labels. De meeste mensen die we kennen vonden zijn Mercury-jaren zijn mooiste. De Capitol was meer het traditionele, maar Mercury was meer richting de Nashville Sound, wat meer mensen aansprak. En in de jaren 80 had hij nog een goede tijd bij Step One Records, waar hij nog leuke dingen mocht maken en waaruit dit album is ontstaan, Here's to You getiteld. En van dit album hebben we nog twee songs klaarstaan. En de eerste is deze, The Twin Fiddles, Turn Me On.

En met zijn laatste chartsucces Here's to You, de gelijknamige titelsong van het Steppenwan-album uit 1989, gaan we deze special rond Verne Jong afsluiten. En voordat ik het vergeet te zeggen, dit was ook meteen onze laatste special voorlopig. Graag tot volgende week.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, zeeslagen, slavernij, verdrukkingen en strijd om het nieuwe land, Amerika. Er zijn ook mooie dingen uit voortgekomen. Europa bracht er ook muziek en cultuur naartoe. Vandaag deel 3 van de American Celtic Connection. Met opnieuw veel aandacht voor de gangmakers, de Chieftains. Barbara Allen, Dolly Parton met een andere Ierse supergroep, Alton. We vonden nog een album van David Wilkie in de Cowboy Celtic. Straks een medley, Buccaneer Buckaroo McCarty's Waltz. Maar eerst een feestje met de Chieftains en hun American Friends down the Old Plank Road van de Nashville Sessions.

Shoddy, Emmylou Harris, Dolores Keen en Mary Black. Het favoriete nummer van onze in juli overleden radio-collega en vriend Leendert van de Hoeve. Straks de Chieftains met Vince Gill, Dark as a Dungeon. Eerst Van Morrison met de Chieftains, zijn album Star of the County Down.

Cliffs of Dunedin, een zoete parel met het geruis van de zee van Mary Duff. Cindy komt straks met de Chieftains en Ricky Skeks. Geniet nu van de Everly Brothers met het een Celtic sfeer omlijste Rose Connolly.

Gray Farrell Line. Weer zo'n parel met emotie van trio Emmylou, Dolores Keane en Mary Black. Straks een feestje met Blue Eyed Susie en de Rankin Family. Ga er nu in alle rust voor zitten. Molly Benbaum van de Chieftains met Alison Krauss. Stil genieten.

Celtic Reggae. We hoorden het van Van Morrison met de Chieftains. Van Van's album Irish Heartbeat uit 1988. Laatste set van het eerste uur is voor David Wilkie en Cowboy Celtic. Bucking Bronco, Cowboy Kellett, High Noon. Maar eerst een andere Ierse held. Luke Bloom, You Couldn't Have Come at a Better Time.

Cowboys Lament, een droom was van David Wilkie, waarvan ik het aanhangsel de Keltische titel maar niet zal noemen. Welkom terug bij Greenhouse Country met Jannie en Hans van Dam. Straks de Chieftains en Lyle Lovett van de Nashville Sessions. Mary Blick, No Frontiers. Dat was het.

Don't let our love die. Weer zo'n parel van de Everly Brothers. Komt van het dubbelalbum Bringing It All Back Home. Straks Van Morrison en de Chieftains. I'll Tell My Ma. Eerst de Chieftains en Martine McBride. Met voor mij de allermooiste uitvoering van I'll Be All Smiles Tonight.

kennen zich het, de Chieftains en Jeff White. Straks van Morrison op zijn mooist in Mary's Wedding, met de Chieftains weer. Hier is Mauro O'Connell. Ze woont in Amerika, heeft Ierse roots, Western Highway.

Dolores Keen over de problemen waarvoor de eerste immigranten kwamen te staan. Nu genieten van het Chieftains met Gillian Wells en David Rawlings. Trieste verhaal in de mooiste songs verpakt, Katie Deer.

Ballad of Nate Campion met David Wilkie en Celtic Cowboy. We gaan naar de finale van de Nashville Sessions, waarbij allen hun solo mogen doen. Give the fiddler a dram. Let op, het duurt 10 minuten voordat men de fooi kan delen. Ook zo genoten van dit thema? Laat het weten. Jannie@countrygazette.nl. Dit was Greenheart Country voor deze week. Fijn dat je was. Volgende week een tussenstop met recent werk.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Onze programma's steunen het Huis aan het Water in Katwoude en ons Huis met een Hart in Maaseik.
2: Dit is Country Kickin' met

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, het enige countryprogramma in Nederland en België wat de volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek uit deze landen. En we openen met Jaren Beeks en Brighter Days. Door met Ines Schonkeren en Ik Dans Voor Jou.

de Marshall en What Makes the World Go Round. Daarvoor Walter Baron en de Turbo Zingt. En vandaag is van ons Say It Loud. Natuurlijk van Erik van Kruiselbergen. Gaan we naar een nieuwe opname. Cecile Gardens heeft eindelijk een nieuwe single. Hier is Cowgirls Ride.

Linda Hansen en De Roos. Daarvoor Here is a Boy van Hans van der Velde en Kirsten Alting met What God is Doing. Ik denk dus naar John en Nienke, Because I Love You Too.

Peace Inside van Sandra van Rijs. Daarvoor Kevin Kerstan en de mooiste nacht van ons leven brengt ons naar het einde van het eerste uur van The Country Kicking. Dadelijk gaan we even nog een heel uur country muziek uit Nederland en België draaien. Maar we gaan er dit uur uit met Jeanette Camies en Like a Bird. Heel graag. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio. Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Welkom terug bij Country Kicking. Het tweede uur openen met Han van Eyck en In the Pouring Rain. Ook dit uur gewoon lekker veel nieuwe en wat oudere muziek. Hier is Nelis en Geen Tijd Meer.

Brian even kwijt van Hilde Vos. Daarvoor Betsy Suikema. These Are The Days en Lonneke met You. Gaan we naar Drenthe. Klasina, deze boterbloem.

Jag hyrde smoking an. Nervösen här inte kom. Sin kjær was hei, nicht mehr uitgegaan. Hij had zich gewend.

een havendok ligt Edward zo dood. Op de spiegel van het watervlak drijft een anjer

ik af in het Hurricane, daarvoor Johan Faber en Silverado. En droevig is deze wereld in de 2026 versie van Guido Belcanto. Life's a Beach, natuurlijk gezongen door Robert Weston.

Vintage en Old School van Bart Herman. Daarvoor Mike Blomsteel en Barely Made It Home. En Laura Kitz met Tiny Garden. Dit is Elizabeth Gray, Echoes of Paris.

Colleen Walters. Nee, dat klopt. Het is een Amerikaanse. Maar ze zingt het samen met Sandra de Moor. Oftewel Mrs. McBride. Strong Enough to Bend. Brengt ons aan het einde van het programma. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik verwijs jullie heel graag naar de website k-rp.nl voor alle informatie. En wij gaan eruit met Frankie Goldwings en The Pen of Tomorrow. Heel graag tot de volgende keer. Dag allemaal.

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey, we're Lance and Lee from Nashville, Tennessee.
2: For the best country music, Crossroads Country Radio is your station.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.